gestel. Haar die liefde so getrou gesweer. Kama, kama, behandel my soos een weggooi kind. Maar ek is nie jou val, jou ween. Ek loop baie, saam met die nacht en die wind. Spook het ek baie gesien, maar ek wacht nog. Kijk nou die lampet, roep my nou maar weer. Daar is genade en liefde en nog baie meer. Kijk nog een somer, alweer weggegaan. En al wat jy doen, ek sê maar niks. Laat het met jou goed gaan. Sien jou weer. Kijk, daar is een kamer met vier mieren en geen zon. Maar wie is die duivel? En wie sal die liefde kom red? Lewe dan maar soos jy wil, jy sal altyd laaste lach. Ek hoor sirenes iewers in die nacht en ek wonder wat het was. Kijk nou die lampet, roep my nou alweer. Daar is genade en liefde en nog baie meer. Kijk nog een somer, al vier weggegaan. En al wat jy doen, ek sê maar niks. Laat het met jou goed gaan. Sien jou weer.

kijk nou die lampet, roep mij nog maar weer. Daar is genade en liefde en nog bij een meer. Kijk nog een zomer, al weer weggegaan en al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Stella voor dagbreek. Hier by Lekker Luisterstasie. Absolutely beautiful. So ja, dit is absoluut great om so lekker muziek te heen net hier voor ons hierdie week aanvat in hierdie koue. It's a bit chillos, hè?
1: Is baie vriend.
0: Ek het een gevoel in my beendere, soos my ouma altijd gesê. Ek voel het in my beendere.
1: Maar dis een klein beetje onnodig om van gisterse 28 na vandagse 15 te gaan.
0: Nee?
1: Is... Ja,
0: gister was een lekker dag.
1: Het was een prachtige dag geweest.
0: Gister was een lekker dag.
1: Ek was die naweek weg geweest, so dit was een heerlijke naweek geweest.
0: Oh, jy het ons gewedding.
1: Ek het gewedding. En het was niet zo warm daar geweest. Ek kon niks om my winter.
0: Waar was jy dan?
1: Morgensbaai.
0: Oh, excuus toch, jammer. Ons Appelorijn mense gaan, ons moest die dispatch trouwens, ons Morgensbaai.
1: Het is eindelijk my negiese skuld, want sy bly in die tuinroute, maar sy het gaan trouw in die Transkaai.
0: Rarig.
1: Ons het ver gerei.
0: Is lekker as geld praat, jong.
1: Joh, jy ne.
0: Maar dit is mooiste plek, hoor. Dit is redelijk baie mooi. Transkaai, as toe ek in om tata se wêreld daai tyd gaan werk het, dan sê die mense, ek moet nou kontrak gaan doen en ek het in om tata gaan werk. En dan denk jy myself, weet jy, man, op so Flagstaff, dat is absolutely a Duchwa. Kijk, hy Duchwa, die dorp is baie vuil. Maar as jy buitenkant plaas te gaan en meer kus toe, dit is absoluut my. Ek het technically gaan hand, ek praat nie van jare terug, want oom het my vertel, jy sit op die strand en dan verkoop hulle kreef van jou R2. Hulle het nie een keer in my gedoen nie, maar dis, ek het letterlijk kristal gaan, want ek wil sien, waar vang jy een R2 kreef?
1: Ja.
0: Ja, maar dit was nou obviously in die 80s, en dit was absoluut beautiful.
1: Dit is die kant toe maar verder op, en is nie meer R2
0: nie. Nee, ek kan imagine, dis nie meer R2 nie.
1: Maar dit is een vreemdring, want jy weet in die Transkaai, selfs as jy daar na in Morgans by koffiebaise kant, jy weet die Ngunis loop op die strand, dis is seekoeie daar.
0: Ja, dit is een seekoeie.
1: Ja, ons het letterlijk hier die naweek, ek het my pa en my niggie en haar verloofde, het ek baie vroeg opgekry, 6 uur saterdagochtend, want ek wou klifs toe ry om die sonopkomst te sien.
0: Okay.
1: So toe sleep ek hulle nou allemaal uit die bed uit.
0: You're a horrible person. You're a horrible person.
1: Al die pad soen toe het hulle die selfde vir my gesê. En toe die son opkom, toe is hulle soos, dankie dat jy ons wakker gemaakt het. Het was prachtig.
0: Deep down, denk hulle nog steeds, jy is horrible
1: person. Dit is rarig baie mooi geweest.
0: Ja, dat kan imagine. Vir al daar.
1: Ek was daar net weer herinner, op die rand, waar jy met die water voor ons, hoe klein ons is.
0: Amen.
1: En met soveel groot dinge daar buiten, dat daar nog steeds, jy weet, die het ons nog steeds gemaakt. Prachtig.
0: Feite. Wat nog prachtig is, die lekkere dag, die so geseend is hy, want hy is een maandag, maar ons kyk bykie na internationale day.
1: Is my dag vandag, is drukkie vakantie.
0: Ach, weet hy.
1: Nee, soek jy een verskoning om een drukkie te gee of te kry? Wel, moet nie verder soek nie, want drukkie vakantie is vandag. Dit is die drukkie vakantie. Hierdie dag is een uitnodiging om te herken hoe betekenisvol een eenvoudige drukkie kan wees wanneer dit welkom.
0: It's a hug holiday.
1: Ja, respectvol en met sorg gedeel word. Dit is een geleentheid om liefde te toon aan familie en vriende. Ach, en wie jou nie van een drukkie nie?
0: Hang af van wie?
1: Ek is een van die mense. Soveel mense sê, soos, ek is een drukkie mens, dis wel hoe ek myself voorstel.
0: So, ja.
1: En dan gaan ek vir drukkie, dan sê, soos ek is nie, dan we're in it, ons is glaai.
0: I'm invested.
1: So ek hou van drukkies gee, dis my lekker. En met die keer, ach, ek het vriende wat ek drukkie vergeer, dan kan ek voel, hulle wil net een bykie langer staan, ons maar net
0: is het Disney, Disney vibe, ja.
1: Ek gaan net hier staan, tot jy voel, jy het genoeg gehad.
0: Maar het is, luister, dit begin nie om wie waar of wat die, soms die rechte drukkie op die rechte tyd van die rechte persoon af, maak die wereld mooi.
1: Definitief.
0: Maak die wereld mooi. Ek like dit hierdie, weet jy, kry, in die jaar kry jy, vat jy kinders werk toe.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Hierdie sê, vat as
0: please.

0: Ik lief jou tweeën. Ik lief jou tweeën.
1: Ik zie Robert zei van ons, ik heb nog nooit een Great Dane zien draf nie.
0: Ik heb nog nooit een Great Dane zien draf.
1: Heet jou ooit?
0: Ik heb al gezien hoe stap iemand de Great Dane. Titanie het gedraf, hij het geloop.
1: Ja, hij het geloop. En dan wanneer jy hulle losmaak, dat hulle nou hardloop, hulle galop.
0: Hulle doen hulle galop.
1: Hulle is so slow motion.
0: Het lijkt soos een weird paard.
1: Ja, net so bietjie.
0: Ek is redelijk vinnig, hoor. Ek wil net sê. Die awesome is nog daar.
1: Ek is sien.
0: Ek doen, I'm fast, man. Nou, dacht ook, elke keer as ek by die strand kom, lach my vrou vir my.
1: Dit is een klein kind, en ek jou maak hardloop, en die gang, ek spinnig.
0: Let's go.
1: Ek, so
0: pinnig. As ek my nieuwe tekkies aantrek, my bra, niemand gaan my vang hee. Niemand gaan my vang hee. Maar, as ek by die strand kom, is die eerste ding wat ek doen. Rarig, my vrou weet. As ek by die strand kom, dan gaan jy eers, jy voel die water, en wat not. En dan sê ek, jy kan maar loop. En dan hardloop ek. Ek sprint vir like 200 meter, elke keer bekeer. En dan stop ek en dan speel ek met my kind.
1: Vind jy dieselfde?
0: Ja, ja.
1: Ek wat ook
0: I don't know why I do it.
1: Maak hulle ook jou leash los en gaan, okay, go! Alvast is net ek vir verjaarsdag.
0: Dankie Robert, jy het een fantastische ding begin hier by die lekker luisterstasie. Oh, net gaan kyk hier, blok. Maar luister hier, tot nou toe, ek stem saam met Robert, ek is 100% een Great Dane, is my spirit animal. 100% man, I'll take it. Dit op een windhond. Jy wil nie doe. Dis die, I'm the mind of a Great Dane. Maar ja, ons het verjaarsdag boodskapies.
1: Hierdien sê, geseende en gelukkige verjaarsdag aan Yvette Sterling. Hoop jy het een wonder lekker verjaarsdag kom van Shalom.
0: Roof jy hulle banke? Okay. Jylle profile pictures lyk soos twee robbers. Ek weet dit seker vir die koue, maar ja. Goeiemorgen, jylle wil nie graag... Nee, ek het die sokker gespeel toe ek op school was nie, glad nie. Maar ek gaan wel vir jou sê dat ek het Engelse vriende gehad, meeste van my lewe, en sokker was die sport. Sokker was die sport. En ek speel FIFA al vir 20 jaar, so jy leer nog al een ding of twee. Maar weet nie dit nie, daar is baie keer wat toe ons jonger was, voetbalmanager baie groot ding gewees. Mm-hmm. En ek ben de gamers, het voetbalmanager gespeel aan die biesies bewe. En dan leer jy rarig die intricate. Dit is ook om toe ons begin speel en hulle speel 4-4-2. 4-4-2, so, toe sê ek, hulle gaan een probleem met ons formation, hulle gaan te veel, te wijd gekaber wees, en het was precies so. Nie omdat ek het so, sê, dit is maar net, volgens toe, is een old formation, ja. Ach, maar dankie dat jy het achterkom, stop het nou, wie, stop flirting met
1: my. Mariska sê, goeiemorgen, jylle, een drukkie vir jylle albei, dankie vir die oggende, dat jylle ons dag mee begin, geseend in veiligheidsdruigroete van Mariska. Baie dankie Mariska, ons waardeer het, en baie dankie vir die virtual hugs.
0: Too much love today, too much love and we love it. Kom ons gaan hier. Jullie het nog een klein beetje tijd.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: en dat is mijn eerste drink.
1: Ik is Jackie en ik een zesbeke wijnen zien.
2: Zes wat?
1: Hey, druppels is onwittig, John.
0: Yep. Ja, dat maakt mij baie dom. Dan toch twee tequila's drin.
1: Ik wist stouters, daar geskink.
0: Wat is stouters?
1: Hier

0: Dan sal ek hier netjie Fat Man en Liani my met duitjies en duitjies. En daarmee tyd is het om te groet op hierdie maandag die 29ste juni. Ek hoop het lekker saam met my gekeer. Was heerlijk saam met jou. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van Steengerus, ons vriende daar by Clinicare. Spel uit met Eden, Dewald Dippenaar, Gerard Stein en soos ouder gewoonte die Kanye Warriors. Wat so bykie lekker boeremuziek vir ons speel op die gitaar. My kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: De Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Luister FM.

naast de kopjes koffie, die liggen we koud en nat. Je toekomst leent nou in een ander land, oh, het breekt mijn hart.

Chris Isaak, Wicked Game. Ah, wat a beautiful tune. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. En ons kan hier saam so op die maandag, die 29ste juni. Dankie Etienne Kalitz, met jou middag saam zijn. Ik hoop jy skakel weer morgen en dan vang jy om. Kan hier een bykie saam met hom. Tot zo'n eind voor 6 is het ek en jy vandag. Hoe was jou naweek? Hoe was het mooi geweest? 08-2-3-3-3-6-7. Gesels een beetje samen met my. Jou topiek gaan dan net daar op je WhatsApp status wees. En dan kan je begin dink wat jy gaan praat samen met my. Jou weer is om die draai sportnies kom jou kant toe ook. Ons het kiekie kyk een beetje later in jou hartstaf. Soos ouder gewoonte net so op jou lekker luisterstasies. Luister even Big Nick samen met jou. Jou weer wacht voor.

0: Johnny calls the chemist. Daniel J out of town, lekker local muziek. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Ik is terug met jullie soms 6. En dan je maandag lekker te samen met Funkel en Koljander. André en Kobus wat jou gaan geselskap hou. Soos ouder gewoond op een maandag aan. Je met een lieflijke hand verder. Dank je voor allemaal wat saamgesels het en saamgespeel het. Dank je Henry voor die boodskap. I have never heard of a game called RC Oor. We used to play Bok Bok. Where one part would stand against the wall and about 5 or 6 bend over facing the anchor man. And then you must run, and the backs of us bending and trying to keep the opposition on our backs. Ja, nee, kijk, this is why my back is totally damaged. Kijk, nee, my rug is niet zeer, want het is. It's just one of those things. Have a lekker night, jullie met een lekker aand. Tot morgen, tot ziens, wonkerakke. En dan speel ik uit met de klassieke nummerkie van The Scorpions.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to All Cut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, All Cut has me covered. Plus, I can maintain my steel with All Cut's on-site service and parts division. For all your garden needs, All Cut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

eenzaam zonder, voor mij deur kom weg. Zou ik jou in slaap werven, hier die lach of naar die lang pad, na zomer visioen.

scabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen, kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

leek voor mij zo mooi. Onze daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtkens en die trouwboek wordt gesneden.

uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

volg ons op Facebook en Luister FM. Sekelbos en Mopani, geanker in rooi grond en basalt.

0: Daar sit nou Shal. Hoe laat gaan slaap jy? Sandra, as jylle sê goeienaand Johan, hoop het gaan goed. Ons sit in die donkerte op uit die nacht. Sandra Scheiman, ek hoop het is nou al uitgesorteer. As sy sê, lekker liekie daar. Van die Staccato, Cry to Me, baie dankie. Lekker aan verder. En mooi rij huis toe sien jylle die naweek. Ek sien baie uit daarna, Sandra. Dit gaan een lekker, lekker markdag en veiling wees. Daar by die Van Staden Rivier Boerenvereniging. Ek sien uit om jylle daar te sien. Ons luister een bykie na en dat is Staccato's met Cry to Me.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.